0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld.

0: De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De opvarenden van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: zon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
3: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee, ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
2: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hattrick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer alle tijden.
4: Wie Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hattrick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
2: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda naar Rotterdam heb je tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Rolf Simons.

0: your heart.
1: If I could melt your heart. Nou, dat gaat geen problemen opleveren met de temperaturen die eraan komen. Het wordt vandaag nog een wat wisselvallige, mega bewolkte dag. In het noorden kan het zelfs regenen. Maar na vandaag gaan we langzaam op weg naar de 30 graden. Dus alles behalve frozen. Ja, de ijsjes in de diepvries.
2: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
1: En we begonnen met Out of Touch van Hall & Oates. Deze woensdag aflevering van de ochtend van Horizon. Simpel Simons voor 17 juni. En het is 7 uur geweest. We zijn er klaar voor. En we nemen je heerlijk mee naar 9 uur. Met al dat lekkers wat op je staat te wachten. En dat zijn natuurlijk de hits die je kent. Het nieuws van bij ons. En nog veel en veel meer. Ja, echt waar. En mij valt de laatste tijd in het verkeer iets op. Dan wil je oversteken bij zo'n zebrapad. Een voetganger-oversteeksplaats heet dat volgens mij met een duur woord. En dan rijden mensen toch nog even door en dan zwaaien ze naar je. Ik kwam gisteren op de fiets aangefietst, een auto van rechts. Had alle tijd om te stoppen. Nee, schiet nog even voor me langs en zwaait even. Het is volgens mij de nieuwe middelvinger die je krijgt. Alleen ze zwaaien naar je. Ze steken niet meer die middelvinger op. Maar ze zeggen, ik heb je gezien, maar ik schoot toch nog even voor. Ik heb je even gezien, maar ik rij je net niet aan op het zebrapad. Het is, ja, ik heb er toch een beetje moeite mee, merk ik. Ik denk van, wie ben jij? Ja, ik wil nu allerlei krachttermen noemen. Wat verdien ze dat? Ja, inderdaad. Maar ik ben over het algemeen redelijk rustig daarin. Maar het valt me gewoon op. Mensen zwaaien naar je. Terwijl ze voorrang nemen of je geen voorrang geven. Of toch nog even voor je langs schieten. En ja, wedstrijdje tussen auto en fiets moet je niet aan beginnen als fietser. Nee, dat leg je af met alle nare gevolgen van dien. Dus ik wou het even met jullie delen. Misschien herkennen jullie het wel. Maar zwaaien is de nieuwe middelvinger. Ik heb je gezien, sorry. Ja, ik vind er wat van. Maar goed. En als jij zo'n zwaaier bent, hou er mee op. En hou je netjes aan de verkeersregels. Stop voor een zebrapad. En ja, je moet misschien met je auto af en toe een keer remmen als er een fietser van rechts komt. Goed, wat gaan we doen? We hebben natuurlijk de Simpel Shazam. We hebben de open deurplaat. We hebben de horizonagenda. We hebben natuurlijk het weer. En dat wordt steeds beter. En het nieuws van bij ons om 7:55 en 8:55. En wie zijn er dan allemaal jarig vandaag? Nou, Leo uit België komt, of Frankrijk. Charlie Lonois, Kevin Thornton van Color Me Bad. Erik Hulzebos, marathonschaatser, maar ook zanger. En Kendrick Lamar Duckworth. Die is ook jarig. En weet je wie er ook jarig is vandaag? Barry Manilow. En die vergreep zich ooit aan deze hit van George Michael.

0: Menlo nam het op in 2005. Zijn versie van Careless Whisper, hij deed er niet zoveel anders mee dan het mooie zingen net als George Michael dat deed. En Barry Manilow wordt vandaag 80. De man van de Copacabana, maar ook van het prachtige, gevoelige Mandy. En nu, John Newman. Hier is Love Me Again, bijna 7:50.
1: No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

Roxy Music. En Jealous Guy uit 1981. En straks het nieuws van bij ons. Rond 7:50 zal dat zijn. Hero van Enrique Iglesias komt eraan, maar eerst de nieuwe Sam Jeu. Radio. Horizon.

0: Enrique Iglesias en Hero hier bij Radio Horizon. Zometeen het nieuws van bij ons. Ook Lisa Stansfield komt eraan. Maar eerst naar de ANWB.
1: Radio Horizon verkeersupdate.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, tussen Kuik en Boksmeer heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: deze mooie stemmen. Geen idee of ze nog wat doet. Dit was Live Together hier bij Radio Horizon.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van bij ons. We hebben drie berichten uit onze regio. En we beginnen met een bericht voor werkgevers in de regio. De nominaties voor de verkiezing fietswerkgever van het jaar die zijn geopend. Voor het vierde jaar op rij zoeken Brabant Bereikbaar en Brainport Bereikbaar. De Brabantse werkgever die zijn medewerkers het best op de fiets krijgt. Files, volle parkeerplaatsen en stijgende reiskosten zetten het woon-werkverkeer steeds verder onder druk. Met de verkiezing willen de organisaties andere werkgevers inspireren. Zowel grote als kleine bedrijven en overheidsinstellingen kunnen meedoen. Aanmelden kan tot en met 11 juli. Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen. De winnaars worden op 21 september bekendgemaakt tijdens de Brainport Bike Summit. Eerdere winnaars waren onder meer chipmachinefabrikant ASML en zorgorganisatie Tante Louise. Dan naar Kranendonk. De gemeente start de campagne Laat jouw subsidie niet lopen. Veel inwoners weten niet dat er subsidie beschikbaar is voor het isoleren van hun woning. Of ze weten niet dat je meerdere subsidies mag combineren. Wethouder Boelens wil dat veranderen. Via de website van de gemeente kunnen inwoners informatie vinden over isoleren en subsidies. Ook is een gratis persoonlijke subsidiecheck mogelijk. Een medewerker kijkt dan mee naar de mogelijkheden en de uiteindelijke kosten. Voor alle eigenaren van een koopwoning is de landelijke ISD-subsidie beschikbaar. Woningen met een WOS-waarde tot 477.000 euro komen ook in aanmerking voor extra gemeentelijke ondersteuning. En we eindigen in Heesleende. De gemeenteraad stemde maandag in met een versnelde procedure voor 6 woningbouwprojecten met in totaal ongeveer 150 woningen. De haast komt door het volle stroomnet. Vanaf 1 juli veranderen de landelijke regels voor stroomaansluitingen. Woningbouw verliest dan zijn voorrangspositie en belandt op een algemene wachtlijst. Om stroomaansluitingen op tijd aan te vragen zijn huisnummers nodig. Die volgen pas na een vergunning. De raad keurde de versnelde procedure goed, maar verbond er wel voorwaarden aan. Alle risico's liggen bij de bouwers. Omwonenden houden hun volledige inspraak in de verdere procedure. Bij het project aan de burgemeester van Achtstraat in Heesen stemden 10 raadsleden voor en 3 tegen, omdat omwonenden weinig tijd hadden gekregen om mee te praten. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app.
2: Simpel Simons.

Alex Warren, zijn nieuwe heet Passenger. En je hoort hem hier bij Radio Horizon. Het is 7:15 geweest. Daarvoor nog Irene Cara met Fame. En nu het weer, want het wordt vandaag warmer met maximaal rond de 26 graden. We verwachten wel bewolking, maar weinig regen, dus het wordt heerlijk. En morgen donderdag, dan wordt het echt lekker met maximaal tot 31 graden en veel zon. En vrijdag kan er wat meer regen vallen, dus donderdag wordt de warmste dag. Ik zou zeggen...

heaven will be the same. Je hoorde Niall Horan. En zometeen het tweede uur Simple Simons. En aanstaande maandag staan deze heren in het Spoorpark. Het Spoorpark van Tilburg wel te verstaan. Ik heb het over Duran Duran. Dit is hun allerlaatste en oud Simple

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk? Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülse Ersetin.
4: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt. Maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk

0: Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits stelt tot dusver niet zoveel voor. Er staan minder files dan gebruikelijk. Wat wel opvalt is de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Kuik en Boksmeer 9 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: Horn en Spank. En morgenavond tussen 9 en 12 Jan Luijks met Dance Tracks. En daar zou dit ook zomaar voorbij kunnen komen. En we begonnen met de nieuwe bente.
1: Vandaag in het verleden.
0: En dat heette 3-2-1. Ja, mooie muziek maakt ze, hè, Bente Volkens. Goed. Goedemorgen en welkom terug in Simpel Simons, de ochtendshow van Horizon. We zijn er tot 9 uur deze ochtend. Maar we beginnen even met de dag van vandaag in de geschiedenis. Want het is vandaag het Nationale Gedenktag in Duitsland. En ik weet niet, ik heb het idee dat ik iets verkeerd doe. Inderdaad. Ja, ik heb ze omgedraaid, maar dat is niet erg. Want vandaag is het een bijzondere dag voor wielersportfans. Want Eddy Merckx wordt vandaag 81 jaar oud. En Eddy, ja, de Eddy, is een van de grootste wielrenners ooit. Hij werd geboren in 1945 in het kleine Vlaamse dorpje Kieselgem. Een dorpsjongen die de hele wereld zou veroveren op zijn fiets. Hoeveel wedstrijden won Merckx? 525. 525 keer eerste over de streep, dat is bijna ongelooflijk. En hij won alles. Milaan San Remo 7 keer. Parijs-Roubaix 3 keer. De Giro d'Italia 5 keer. De Ronde van Vlaanderen 2 keer. Zijn bijnaam de Cannibaal. Waarom? Omdat hij alles op had. Elke race, elk moment was voor hem. Hij wilde winnen altijd, geen rust, geen medelijden. Maar het moment waar Merckx het schitterst is natuurlijk de Tour de France. 5 keer won hij 's werelds grootste wielerwedstrijd. 1969, 1970, 1971, 1972 en 1974. Het was zijn domein. En in 1972 verbrak hij zelfs het werelduurrecord. Hoe ver kun je rijden in 1 uur? Nou, Merckx ging er tegenaan en zette een record. Maar dan, 1975, Merckx is in de Tour de France. De cannibaal lijkt weer onstopbaar tot er iets gebeurt. Een toeschouwer geeft hem een stomp in zijn lever, zomaar uit het niets. Merckx verliest de Tour. Voor het eerst verliest hij. Toen was zijn onoverwinnelijkheid voorbij. En op zo'n moment, ja, je moet er wel voor in zijn maag stompen. Toont dat zelfs kampioenen veilbaar zijn, maar 525 keer winnen, het is echt mega indrukwekkend. Nou, dan nu de dag van vandaag, want vandaag is het Nationale Gedenktag in Duitsland. En dat is een dag om stil te staan bij vrijheid en weerstand tegen onderdrukking. Op 17 juni 1953 brak in Oost-Duitsland een opstand uit. De mensen die daarbij om zijn gekomen worden op deze dag herdacht. Het is een belangrijk moment in de Duitse geschiedenis. Nou, wat gebeurde er precies? Nou, op de tweede congres van de SED werd besloten dat arbeidsproductiviteit omhoog moest. Arbeiders moesten meer uren werken voor gelijk of minder loon. Tegelijkertijd stegen de prijzen voor levensmiddelen. Op 15 juni 1953 kwamen de eerste protesten. Op 16 juni was er al sprake van grote stakingen in allerlei steden. En op 17 juni bereikten de gebeurtenissen zijn piek. Zo'n 500 Oost-Duitse plaatsen gingen de inwoners de straat op. Zometeen de Horizon Agenda. Ook muziek van Bonnie Tyler en nu Adventures of Stevie V.
2: De ochtend van Horizon met Rolf Simons. Simpel Simons.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Met een muziekbingo gaat het nieuwe initiatief Come & Connect van start, waarbij jongvolwassenen tussen de 20 en 35 jaar uit Valkenswaard op een laagdrempelige manier nieuwe mensen kunnen ontmoeten en sociale contacten kunnen opbouwen. Drie jonge vrouwen uit Valkenswaard ontwikkelden het nieuwe initiatief samen met de wijknetwerkers van de gemeente Valkenswaard en Marton Woltering van de Fantast. Het doel is om jongvolwassenen tussen de 20 en 35 jaar met elkaar in contact te brengen door middel van gezellige en toegankelijke activiteiten. Bezoekers kunnen tijdens de muziekbingo rekenen op muziek, plezier, ontmoeting en leuke prijzen. De activiteit vormt de officiële aftrap van Come & Connect. De initiatiefnemers hopen in de toekomst vaker bijeenkomsten te kunnen organiseren waarbij verbinding en samenkomen centraal staat. Donderdagavond in de Fantast in Valkenswaard, de muziekbingo. Aanmelden kan via de QR-code op de posters of via de sociale kanalen van de wijknetwerkers. Muziekvereniging De Poort van Brabant bestaat 70 jaar en viert dat samen met JC Harlekijn met een groot jubileumweekend op het Raboplein in Marhezen. Drie dagen lang staan muziek, zang, ontmoeting en gezelligheid centraal. Dat feestweekend begint vrijdagavond met het Harlekijn Zomerfeest. Zaterdagmiddag zijn dan de basisschoolkinderen welkom tijdens een speciale kindermiddag. En zaterdagavond staat in het teken van Amazing Concert. Zondagochtend start om 11 uur het muzikaal preuvement. Bezoekers kunnen dan genieten van live muziek van verenigingen uit Marhezen en omgeving. Poort van Brabant biedt het jubileumweekend samen met JC Harlekijn aan als cadeau aan alle inwoners van Marhezen en omgeving. Vrijdag, zaterdag en zondag op het Raboplein in Marhezen. Het Harlekijn Zomerfeest, kindermiddag, Amazing Concert en het muzikaal preuvement. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Aanstaande zondag, 21 juni, de langste dag van het jaar, verzorgen het Gilde Sint Agatha, Fanfare en Slagwerkgroep Sint Nicasius en Popcorn Lanara samen een bijzonder midzomerconcert in Hezen. Op het terrein van het Gilde kunnen bezoekers een gevarieerde middag vol muziek, zang, traditie en gezelligheid verwachten. De middag wordt geopend door de jeugdleden van Tada en het Pim Orkest van Fanfare Sint Nicasius. Daarna kunnen bezoekers genieten van afwisselende optredens van het Fanfare Orkest, de Slagwerpgroep en Popcorn Lanara. Ook zijn er demonstraties van het traditionele vendelen. De drie verenigingen treden zowel afzonderlijk als gezamenlijk op. Naast muziek en entertainment is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. Het evenement is bedoeld voor jong en oud en biedt een gezellige middag voor het hele gezin. Op zondag tussen 1 en 5 uur op het terrein van het Gilde Sint Agatha aan de Kapelstraat 23 in Hezen. Entree is gratis. En tot zover dit blokje agenda berichten. Het is allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: geschreven door Prince voor Martika. In 1991 scoorde zij deze hit Love, Thy Will Be Done hier bij Radio Horizon.
1: Rolf Simons.
0: Goedemorgen. Welkom bij het nieuws van bij ons. We beginnen met een bericht voor werkgevers in de regio. De nominaties voor de verkiezing Fietswerkgever van het jaar zijn geopend. Voor het vierde jaar op rij zoeken Brabant Bereikbaar en Brainport Bereikbaar de Brabantse werkgever die zijn medewerkers het best op de fiets krijgt. Files, volle parkeerplaatsen en stijgende reiskosten zetten het woon-werkverkeer steeds verder onder druk. Met de verkiezing willen de organisaties andere werkgevers inspireren. Zowel grote als kleine bedrijven en overheidsinstellingen kunnen meedoen. Aanmelden kan tot en met 11 juli en een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen. De winnaars worden op 21 september bekendgemaakt tijdens de Brainboard Bike Summit. Eerdere winnaars waren onder meer chipmachinefabrikant ASML en zorgorganisatie Tante Louise. Dan naar Kranendonk. De gemeente start de campagne Laat jouw subsidie niet lopen. Veel inwoners weten niet dat er subsidie beschikbaar is voor het isoleren van hun woning. Of ze weten niet dat je meerdere subsidies mag combineren. En wethouder Boelens wil dat veranderen. Via de website van de gemeente kunnen inwoners informatie vinden over isoleren en subsidies. Ook is een gratis persoonlijke subsidiecheck mogelijk. Een medewerker kijkt dan mee naar de mogelijkheden en de uiteindelijke kosten. Voor alle eigenaren van een koopwoning is de landelijke ISDE-subsidie beschikbaar. Woningen met een boswaarde tot €477.000 komen ook in aanmerking voor extra gemeentelijke ondersteuning. En dan eindigen we in Heezeleende. De gemeenteraad stemde afgelopen maandag in met een versnelde procedure voor 6 woningbouwprojecten met in totaal ongeveer 150 woningen. De haast komt door het volle stroomnet, want vanaf 1 juli veranderen de landelijke regels voor stroomaansluitingen. Woningbouw verliest dan zijn voorrangpositie en belandt op een algemene wachtlijst. Om stroomaansluiting op tijd aan te vragen zijn huisnummers nodig. Die volgen pas na een vergunning. De raad keurde de versnelde procedure goed, maar verbond er wel voorwaarden aan. Alle risico's liggen bij de bouwers. Omwonenden houden hun volledige inspraak in de verdere procedure. Bij het project aan de burgemeester van Achtstraat in Hezen stemden 10 raadsleden voor en 3 tegen, omdat omwonenden weinig tijd hadden gekregen om mee te praten. Dat was het nieuws van bij ons. Dit en nog meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits stelt vandaag weinig voor. Wat wel opvalt is de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer heb je nu een half uur vertraging en dat komt doordat het wegdek kapot is. De rechter rijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Rolf Simons.
0: Simpel Simons.

0: de Shapeshifters. Lekker, hè? Back to basic hier bij Radio Horizon.
1: De open deurplaat. We dalen af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 17 juni 2026 en precies 18 jaar geleden speelde zich iets bijzonders af. Coldplay werd beschuldigd van plagiaat. De Amerikaanse band Creaky Boards claimde dat Coldplay hun muziek had gestolen. Ze zeiden dat Viva La Vida te veel op hun nummer The Songs I Didn't Write leek. En ze hadden een verhaal. Zangeres Andrew Huffner stelde dat Chris Martin het nummer in oktober 2007 tijdens een concert zou hebben gehoord. Maar Coldplay zei, niet waar, Chris Martin was helemaal niet bij dat concert, hij was in de studio. Bovendien, de demoversie van Viva La Vida was al in maart 2007 opgenomen, maanden eerder. Dus Chris kon het onmogelijk hebben gestolen. Creaky Boards trok de beschuldiging korte tijd later in, maar Huffner zei nog wel dat beide songs waren geïnspireerd door het computerspel The Legend of Zelda, en dat is een interessant detail. Viva La Vida was de titeltrack van het album uit 2007. Coldplay werkte voor het eerst samen met topproducer Brian Eno. Eno is bekend van Roxy Music en U2. Chris Martin vond de titel in een schilderij van Frida Kahlo, een kunstwerk dat hem inspireerde. De videoclip werd geregisseerd door Anton Corbijn, maar die versie die hebben we nooit gezien. Een andere video vond snel zijn weg naar de muziekzenders. In de versie van Anton Corbijn zoekt Martin verkleed als koning zijn weg door Den Haag. Vandaag draaien we Viva La Vida van Coldplay. En ik moet je zeggen, ik heb geluisterd naar The Songs We Didn't Write van Creaky Boards. En ja, het begin lijkt wel op Viva La Vida. Dus zoek het maar op Spotify of op Apple Music. Maar wij gaan nu luisteren naar het origineel van Coldplay.
1: De open deurplaat.

John Cougar Mellencamp. Blijft nog steeds lekker, het verhaal van Jack en Diane hier bij Radio Horizon. En daarmee is het inmiddels 8:45 geweest. Zometeen Tove Lo en Stromae, onze simpeltjes hem. Wat een lekker liedje is. Er is 4 jaar lang aan gewerkt door Tove Lo en Stromae. En het resultaat.

Precious Little Diamond, Fox the Fox. Ja, dat blijft toch ook een mooi liedje, hè? En zo zit het erop voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren en veel plezier zo meteen met Horizon at Work. Met vanaf 10 Jan van Dommelen. En deze hele week de simpelste zijn van Toflo en Stromae. Hier is De Fleur.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73.

0: Tijdens de lezing Suiker, een wolf in schaapskleren gaat internist Hans van Gorp in op de invloed van voeding en suikergebruik op de gezondheid en de rol daarvan bij verschillende welvaartsziekten. Van Gorp neemt bezoekers mee in de ontwikkeling van onze voeding door de jaren heen en legt uit welke gevolgen een hoge inname van snelle suikers kan hebben voor de gezondheid. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan aandoeningen zoals diabetes 2, hart- en vaatziekten en overgewicht. Ook komt aan bod welke rol koolhydraatbeperking kan spelen bij het verbeteren van je gezondheid. Donderdagavond 25 juni in de bibliotheek Hezen, Dorpshuis Het Perron. Het begint om 8 uur, de entree is €5 en dat is inclusief koffie of thee. Zoals elk jaar vindt op woensdag 24 juni om 19:30 de jaarlijkse Sint-Jansviering plaats bij de Sint-Janskapel in Leenderstrijp. Tijdens de Heilige Mis staat de traditionele wijding van de Sint-Janstrossen centraal. Bezoekers kunnen hiervoor zelf een Sint-Janstross samenstellen van verschillende veldbloemen en planten. Volgens eeuwenoude traditie wordt de gewijde tros thuis aan de voordeur of aan de gevel gehangen en daarmee wordt bescherming gevraagd tegen noodweer en onheil en hoopt men daarmee geluk en gezondheid voor het huis en gezin te ontvangen. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze bijzondere viering en traditie mee te beleven op woensdag 24 juni om 19:30 in de Sint-Janskapel aan de Kapelstraat 15 in Leenderstrijp. Troubadour Diddley David, de artiestennaam van David Cornelissen, verzorgt op zaterdag 20 juni een optreden in de Schoenendoos in Hezen. Liefhebbers van folk, volksmuziek en luisterliedjes mogen zich verheugen op deze muzikale avond. David Cornelissen trekt al jarenlang als troubadour door het land met gitaar en fluit en daarnaast bespeelt hij de mandoline en de banjo. Ook speelt hij in diverse folkgezelschappen, waaronder de legendarische Vulpoepers. Tijdens dit optreden brengt hij een mix van oude volksmuziek en eigen nummers. Daarbij houdt hij de traditie van troubadourschap levend, terwijl hij ook ruimte geeft aan nieuw werk. En hij wordt voor dit concert vergezeld door een zangeres uit Tilburg. Zaterdag 20 juni, de inloop is om 19:30, de aanvang is om 20:00 in de Schoenendoos in Hezen. Reserveren kan via de website van de Schoenendoos. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda met Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurtbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon lijdt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio.

En dat om 9:55 op deze 17 juni 2026, op deze woensdag. Luisteraars, een hele goede morgen toegewenst. Horizon het werk met Van Dommelen achter de knopjes. Hadden we een heerlijke opener, vind ik tenminste zelf. Paul Rodgers en Free. Uit 1970, All Right Now. En het weer is lekker buiten, zeker. Nou. Tussendoor komt het zonnetje hier al door bij de studio in Marezen, dus niet verkeerd. Bedankt Rolf nog even voor zijn ochtendprogramma natuurlijk. Ik weet het, elke werkdag tussen 7 en 9 uur. En voor de WK voetballiefhebbers en voor de mensen die het allemaal nog gevolgd hebben. Heel eventjes kijken, gisteravond hadden we de wedstrijd Frankrijk tegen Senegal. Werd 3-1 met toch een hoofdrol in de tweede helft voor Mbappé. Geweldige goals, die jongen die kan er toch wel van. Ja, het is ongelooflijk. En erg mooi om te zien. Dan was vannacht de wedstrijd Irak tegen Noorwegen. Dat werd 4-1 voor Noorwegen. En met de hoofdrol, sorry, voor Haarland. En toen kregen we de wedstrijd nog Argentinië tegen Algerije. Ja, en dan worden we toch weer even stil. Want dan zien we daar die Messi in actie. En dan denkt hij, jongen. 3 goals heeft het WK, hoe heet dat nou? Dat hij de aantal goals van Klose heeft. Hij, oh, hij heeft hetzelfde toch, he? Record, hè? Ja, 16 goals tijdens WK's allemaal gemaakt. Messi. Nou, dan hadden we nog de wedstrijd Oostenrijk tegen Jordanië. Werd 3-1. Vanavond kunnen we dan misschien Ronaldo ook in de sterrenrol aanschouwen. De wedstrijd Portugal-Congo vanavond om 7 uur. En vanavond om 10 uur de wedstrijd Engeland tegen Kroatië. En als we dan die Messi en die Mbappé zien, dan denk ik, het is toch wel gezellig dat Oranje meedoet. Maar ja, laat het ook maar gezellig.

Beestjes? Beestjes? Nee. Dat waren Ronnie en de Ronnies en het befaamde liedje over de Achelse Kluis en over het smokkelaarsleven en feesten en partijtjes. Onder andere Peter Koelewijn deed ook mee, dacht ik. Ja, 73. Het singeltje heette eigenlijk ook de A-kant de Keeper en de B-kant was deze Achelse Kluis. Leuk is om nooit te draaien.

Geluid van Diana Ross en de Supremes hier bij Horizon at Work. Het is net 10:30 geweest. Vandaag gaat de carnavalsvereniging De Kapotte Kachels. Die gaan een rechtszaak beginnen. En de rechtbank, ja, in verband met het plaatje van de Dikke Pens, wat ze opgenomen hebben. En het platenmaatschappij van ABBA, die was er niet mee eens. En het mocht dan niet uitgezonden worden. Want het was een cover eigenlijk van de hit van ABBA. Maar nee, zeiden de jongens van Kapotte Kachels, het is een parodie. Nou, oké, dan maar. We wachten maar af.

Nederland is van Noord tot Zuid-Oranje. Ja, klopt ook wel hoor, wil ik zeggen. We doen het toch gezellig nog mee, ja. Aanstaande zaterdagavond is de wedstrijd Nederland tegen Zweden. We hebben ook een gevaarlijke aanvalsduo hoor, de Zweden, ja zeker. En dan weten waarschijnlijk de liefhebbers van voetbal weten ook dat de bondscoach van Tunesië zal ontslagen. Tijdens het toernooi, hup, meteen de bondscoach eruit, komt de nieuwe. Dat gaan we even regelen. Ja, dat is wel geregeld. Stilstanding, Elton John.

0: Een grootheid in Italië. Laura Pausini. Canigati. Nummer bij ons niet zo bekend, maar denk ik maar. Als je zo ooit op vakantie bent in Italië, nou, dan piepen we al anders natuurlijk. Constant regelmatig op de radio te horen. En tv-programma's vol. De trots van Italië, Laura Pausini. En dat mag ook. Een geweldige stem heeft ze. En je hoort ze regelmatig hier in het werk. En wij gaan nu naar de agendaberichten, als dat goed is. Laura, oké? Ja? Gaan we doen. Oké.
1: Horizon Agenda.
2: Herenboeren de Grote Heide houdt zaterdag van 11 tot 3 uur een open dag op de boerderij aan de Kranendonk 13 in Soerendonk. Bezoekers kunnen kennis maken met de boerderij, de leden en de wijze van voedselproductie. Herenboeren de Grote Heide verbouwt sinds 2019 groente, fruit en andere voedselproducten op landgoed de Baronie van Kranendonk. Tijdens de open dag zijn er rondleidingen over het terrein en geven leden uitleg over het werk als herenboer. Ook boer Bram vertelt over het werk op het land en de keuzes die tijdens het seizoen worden gemaakt. Daarnaast is er een herenboerenmarkt met lokale biologische en hergebruikte producten. Bezoekers kunnen ook kennis maken met Brabant Streekgoed, een samenwerking van boeren, telers en makers uit de regio die hun producten rechtstreeks aanbieden aan de consument. En wil je meer weten over deelname aan Herenboeren de Grote Heide, dan kan je tijdens de open dag informatie krijgen over het lidmaatschap en de mogelijkheden om mede-eigenaar van de boerderij te worden. Komende zaterdag van 11 tot 3 uur aan de Kranendonk 13 in Soerendonk. Toegang is gratis. Ivian Heeseleende organiseert aanstaande vrijdag een avondfietstocht over de Strabergse Hei. De tocht voert deelnemers langs de uitgestrekte heidevelden en vennen van dit bijzondere natuurgebied in de omgeving van Heze. Onder begeleiding van natuurgidsen fietsen deelnemers richting het Beuven, het grootste heideven van Nederland. Ook wordt als tijd toelaat een bezoek gebracht aan het Rondvenneke, de Pingo-ruïne en de Hoenderboom. Onderweg vertellen de gidsen over planten, dieren en het landschap van dit bijzondere natuurgebied. Kans is groot dat er boven het water een van de vele libellensoorten te zien is. Ook het tegenkomen van de heidekikker of een rugstreeppad is mogelijk. De fietstocht is geschikt voor gezinnen met kinderen en duurt ongeveer 2,5 uur. Komende vrijdag vanaf 7:30. Het vertrekpunt is de parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul. Meer informatie over deze fietstocht en andere activiteiten van IVN Heeseleende vind je op de website van IVN Heeseleende. Komend weekend tijdens de strijpkermis brengt toneelvereniging Knal weer haar wagenspel op de planken. En dit keer is dat het kolderieke stuk Veul Herrie. Deze komedie draait alles om geluidsoverlast. De een heeft last van herrie terwijl de ander nergens problemen ziet. Als het geschreeuw uit de hand loopt, moet het gezag ingrijpen. Of dat het probleem oplost of juist nog voor meer verwarring zorgt, ontdekken de bezoekers tijdens deze humoristische voorstelling. Toneelvereniging Knal, kunst naar arbeid Leende, speelt ruim 50 jaar geleden haar eerste wagenspel. En wat begon als een eenmalig project, groeide uit tot een jaarlijkse traditie in Leende en Leenderstrijp. De voorstelling wordt muzikaal omlijst door het Strijpskapelleke en Sambuca. Zaterdag om 16:30 op het Kaatsveld in Leenderstrijp. En zondag om 14:30 in het rietje Boshoven in Leende. En om 17:00 achter het Kloosterhof om de Julianastraat 3 in Leende. Toegang is gratis. Meer informatie vind je op knaltoneel.nl. En tot zover dit blokje agendaberichten. Het is allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Jan van Dommelen.

formatie Yes, met lead song door John Anderson. It will be a good day. The River, ja. En we bedanken Hans van den Broek voor de productie en Hans van Groezen wederom voor de presentatie van de agendaberichten. En we zitten op deze 17 juni alweer op 11:15. Oh.

even op mijn planning, maar oh, dat kan nog net, hè? De muziekagenda, jazeker. Van onze vrienden en vriendinnen van Figorenhof van Heden, die hebben altijd keurig een lijstje klaar om dat hier naar Horizon door te sturen. En dan met name leuk in dit programma, daar is ook wel aardig voor. Edwork, jazeker, 10 voor 11. En na Edwork is het altijd gezellig als je dat ontspanning hebt natuurlijk. En dat kan ook, want Figorenhof van Heden aan de wedstrijd nummer 10, gemeente Bergijk. Wat hebben die op zaterdag 27 juni? Rudy Sound, voorheen de muzikant bij de Rockers. En dat van 5 uur namiddag tot 10 uur in de avond met fijne muziek en vrij entree. Zondag 5 juli staat daar Ronald van der Lee van 's middags 2 uur tot 6 uur. Op die zondagmiddag ook heel veel gezelligheid al daar. Vrijdag 10 juli, de foute summerparty of een fout oktoberfest, net waar je wil. Van 's middags 4 uur tot in de avond 10 uur. Nou, en dat zal waarschijnlijk wel een beetje uitlopen. En dan op zondag 12 juli dan onvervaste rock'n'roll met McTable. En die bestaan al heel wat jaartjes. En die gaan wederom optreden bij Figorenhof van Heden. Ze zijn er een tijdje geleden ook al geweest. Het was heel erg druk en heel gezellig. En die gaan dat weer doen de middag van 2 tot 6 uur. Alles gratis entree afgewisseld met de drive-in Frank Heesterbeek, zou ik zeggen. Ja, nou goed. Frankie, bedankt jongen, even over deze bericht. Kom de loop van volgende week nog wel een keer voorbij. En hier is opname nog van Spencer Davis Group. Keep on running, ja. Yeah.

Dan Hartman, dit was iemand Instant Replay. Hij had een grote in natuurlijk met Relight My Fire, maar dit is ook leuk. In het programma, het werk. We hebben nog voor je Genesis zo dadelijk met die Invisible Touch. En dan gaan we op weg richting commercials en het nieuws van 11 uur op deze 17e juni. Genesis dus.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en klein huishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en de economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond

0: is ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een forse file op de N267, Drunen richting Andel. Bij Andel 3 kilometer file en dat zorgt voor 40 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

I got the music in me, ja. En dat om 8 minuten over 11 uur op deze 17 juni 2026, op deze woensdag. Luisteraars, wederom van harte welkom. Horizon, het werk met Van Nommelen. Op mijn A4-lijstje stond er iets van Kiki D. Kiki D, ja, Kiki D. En de Kiki D Band. En dat was de grote hit, I've Got The Music In Me. Die hebben we gewoon voor je gedraaid natuurlijk. En we hebben nog meer. Son Mieux, als het goed is. Gaan we even kijken dat we die startplaatje kunnen maken. Ja. Nou, laat hem los, jongen, zou ik zeggen. Of heeft hij dat? Ja. Ja, dat gaat, ja. Ik was hem even kwijt. Er stond bij zijn stopknopje. Kijk dat? Stop, on, of, on, of, stop. Dat. Zeg go. Nou, go. Moet je tegenwoordig ook inspreken. Dat kan, hè, met de computer. Ja, ja, ja.

Mocht je ooit mee hebben gedaan aan een pubquiz, een muziekquiz, ken je niet, in de kroeg. Ja? En dan niet dat je in Google moet gaan zoeken, maar luisteren en zeggen van wie zijn dit? Nou, 9 van de 10 keer dat je geen 13 goed hebt. Dodo! Ja, Dodo! Maar het was wel een fijn schijfje hoor, heerlijke plaat, Holy Anna. Hier bij Horizon Network. En wat het weer betreft, het is lekker weer. De zon die wil er allemaal doorheen komen hier vandaag. En gaat ook zeker wel lukken in de loop van de... richting de middag eigenlijk, hè, want het is net 11:15 geweest. Ik krijg een aardig berichtje binnen en het betreft Erik Vera uit Valkenswaard, of de regio Valkenswaard, heeft een nieuwe knie gekregen. Staat hier in het Anna ziekenhuis in Gelderop. Hij is nu in het Sint-Anna klooster, een hospice en logeerhuis. Hij wordt er ook behandeld en we wensen hem heel veel beterschap. Er werd hem de groeten gedaan door Erwin Klochgieters hier gestaan en Mark Verhooy. Allebei bekenden voor jou. En of we een plaatje voor jou wilden draaien en je natuurlijk beterschap wensen, gaan we zeker doen. Een van de platen die op je lijstje doorkreeg van Erwin, dat is deze. Gladys Knight en de Pips. En de Midnight Train to Georgia. Veel beterschap, Erik. Ga je goed, jongen.

Gladys Knight en de Pips. Midnight Train to Georgia. Speciaal gedraaid voor Erik Vera. Heeft een nieuwe knie gekregen. En te Anna ziekenhuis in Gelderop. Is daar nu van aan het herstellen van die ingreep. In het Sint-Anna-klooster, hè? Gelderop, ja. In het logeerhuis Hospice is dat daar. En bij deze. En je krijgt de groeten van Mark Verrooy en Erwin Klokje. Dat is dus vandaar. Nou. En heel veel beterschap natuurlijk. Het is net 11:50 geweest. Oeh, zo snel kan het weer gaan. The Greg In Band. Hadden een groot hit. En nog steeds Jeopardy. Komt-ie aan.

Formatie Earth of Fire met zangeres Johnny Kaagman en de gebroeders Koerts. Uit de latere periode, 1974, Love of Life. Begonnen ooit als een hard rock melodieus bandje. Een beetje, ja, cover, ja, een beetje hard werk. En dat werd naderhand wat softer, met wat disco geluidjes. Weekend onder andere. En deze Love of Life hoort er ook bij. Was Seasons was de eerste hit voor hun, hè? Ja, geschreven door George Kooijmans, wel eens. En dit was wel later, Love of Life. We kijken even om het hoekje. We doen dat met Cock Robin en Just Around the Corner.

0: Met een muziekbingo gaat het nieuwe initiatief Come & Connect van start, waarbij jongvolwassenen tussen de 20 en 35 jaar uit Valkenswaard op een laagdrempelige manier nieuwe mensen kunnen ontmoeten en sociale contacten kunnen opbouwen. Drie jonge vrouwen uit Valkenswaard ontwikkelden het nieuwe initiatief samen met de wijknetwerkers van de gemeente Valkenswaard en Marton Woltering van de Fantast. Het doel is om jongvolwassenen tussen de 20 en 35 jaar met elkaar in contact te brengen door middel van gezellige en toegankelijke activiteiten. Bezoekers kunnen tijdens de muziekbingo rekenen op muziek, plezier, ontmoeting en leuke prijzen. De activiteit vormt de officiële aftrap van Come & Connect. De initiatiefnemers hopen in de toekomst vaker bijeenkomsten te kunnen organiseren waarbij verbinding en samenkomen centraal staat. Donderdagavond in de Fantast in Valkenswaard, de muziekbingo. Aanmelden kan via de QR-code op de posters of via de sociale kanalen van de wijknetwerkers. Muziekvereniging De Poort van Brabant bestaat 70 jaar en viert dat samen met JC Harlekijn met een groot jubileumweekend op het Raboplein in Marhezen. Drie dagen lang staan muziek, zang, ontmoeting en gezelligheid centraal. Dat feestweekend begint vrijdagavond met het Harlekijn Zomerfeest. Zaterdagmiddag zijn dan de basisschoolkinderen welkom tijdens een speciale kindermiddag. En zaterdagavond staat in het teken van Amazing Concert. Zondagochtend start er om 11 uur het muzikaal preuvement. Bezoekers kunnen dan genieten van live muziek van verenigingen uit Marhezen en omgeving. Poort van Brabant biedt het jubileumweekend samen met JC Harlekijn aan als cadeau aan alle inwoners van Marhezen en omgeving. Vrijdag, zaterdag en zondag op het Raboplein in Marhezen. Het Harlekijn Zomerfeest, kindermiddag, Amazing Concert en het muzikaal preuvement. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Aanstaande zondag, 21 juni, de langste dag van het jaar, verzorgen het Gilde Sint Agatha, Fanfare en Slagwerkgroep Sint Nicasius en Popcorn Lanara samen een bijzonder midzomerconcert in Hezen. Op het terrein van het Gilde kunnen bezoekers een gevarieerde middag vol muziek, zang, traditie en gezelligheid verwachten. De middag wordt geopend door de jeugdleden van Tada en het Pim Orkest van Fanfare Sint Nicasius. Daarna kunnen bezoekers genieten van afwisselende optredens van het Fanfare Orkest, de Slagwerpgroep en Popcorn Lanara. Ook zijn er demonstraties van het traditionele vendelen. De drie verenigingen treden zowel afzonderlijk als gezamenlijk op. Naast muziek en entertainment is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. Het evenement is bedoeld voor jong en oud en biedt een gezellige middag voor het hele gezin. Op zondag tussen 1 en 5 uur op het terrein van het Gilde Sint Agatha aan de Kapelstraat 23 in Hezen. Entree is gratis. En tot zover dit blokje agendaberichten. Het is allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dobbelen.

toch een gigantische hit voor de King, hè, of rock'n'roll. Elvis Presley was al met The Wonder of You. We danken Hans van den Broek voor de productie en Hans van Groes wederom voor de presentatie van de agendaberichten. We gaan naar het prille begin voor het succes van Queen.

dat is Turkse vuurwerk, hè, deze. Ashton Gardner en Dykes, waren met z'n drieën. The Resurrection Shuffle, begin jaren 70. En ook ongeveer uit die tijd, ja, iets later trouwens, toch wel Queen met hun eerste hit bij ons, en dat was Killer Queen. Is dat weer een tijdje geleden, ja. En deze komt ook altijd een beetje boven water. Als de zon gaat schijnen, tot een beetje zomers, dan komt onze vriend André van Duin er ook weer bij. Met deze mooie.

Succes voor Shania Twain en Thank You Baby. En daarvoor hadden wij André van Duin als de zon schijnt. Ik kijk op mijn lijstje en ik zie nog Ricky Martin voor je en een stukje Stevie Wonder. En dan gaan we alweer heel voorzichtig op weg richting commercials en het nieuws van 12 uur. Na 12 uur dan is het de hoogste tijd voor de muziek van de smaak van smaak. En tussen 2 en 3 uur, tussenuur met Peter van Echt en tussen 4 en 6... weer echt van echt met Peter van Echt. En dan gaan we zo weer de avond in. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Maakt het ook een fijne woensdag van het weer. Is verrukkelijk. Dus en de rest van de week ziet het er ook heel goed uit. Morgen ben ik er weer. Nog wel in de korte broek. Of in, ja, ik denk het wel in de korte broek. Denk je, ja, de zomerse temperaturen. Morgen weer een nieuwe Edwork met Van Dommelen vanaf 10 uur. Tot morgen. Dag. Weppa!

0: even wat ruimte nodig? Storage World by Heze heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer vrij veel bewolking. Vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
3: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van de Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders. Ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken, wordt niet bekendgemaakt. Het weer vrij veel bewolking. Met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heergeboren de Grote Heide houdt zaterdag van 11 tot 3 uur een open dag op de boerderij aan de Kranendonk 13 in Soerendonk. Bezoekers kunnen kennis maken met de boerderij, de leden en de wijze van voedselproductie. Heergeboren de Grote Heide verbouwt sinds 2019 groente, fruit en andere voedselproducten op landgoed de Baronie van Kranendonk. Tijdens de open dag zijn er rondleidingen over het terrein en geven leden uitleg over het werk als herenboer. Ook boer Bram vertelt over het werk op het land en de keuzes die tijdens het seizoen worden gemaakt. Daarnaast is er een herenboermarkt met lokale biologische en hergebruikte producten. Bezoekers kunnen ook kennis maken met Brabant Streekgoed, een samenwerking van boeren, telers en makers uit de regio die hun producten rechtstreeks aanbieden aan de consument. En wil je meer weten over deelname aan Herenboeren de Grote Heide, dan kan je tijdens de open dag informatie krijgen over het lidmaatschap en de mogelijkheden om mede-eigenaar van de boerderij te worden. Komende zaterdag van 11 tot 3 uur aan de Kranendonk 13 in Soerendonk. Toegang is gratis. Ivian Heeselende organiseert aanstaande vrijdag een avondfietstocht over de Straatbergse hei. De tocht voert deelnemers langs de uitgestrekte heidevelden en vennen van dit bijzondere natuurgebied in de omgeving van Hezen. Onder begeleiding van natuurgidsen fietsen deelnemers richting het Beuven, het grootste heideven van Nederland. Ook wordt als tijd toelaat een bezoek gebracht aan het Rondvenneke, de Pingo-ruïne en de Hoenderboom. Onderweg vertellen de gidsen over planten, dieren en het landschap van dit bijzondere natuurgebied. De kans is groot dat er boven het water een van de vele libellensoorten te zien is. Ook het tegenkomen van de heidekikker of een rugstreeppad is mogelijk. De fietstocht is geschikt voor gezinnen met kinderen en duurt ongeveer 2,5 uur. Komende vrijdag vanaf 7:30. Het vertrekpunt is de parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul. Meer informatie over deze fietstocht en andere activiteiten van IVN Heeselende vind je op de website van IVN Heeselende. Komend weekend tijdens de strijpkermis brengt toneelvereniging Knal weer haar wagenspel op de planken. En dit keer is dat het kolderieke stuk Veul Herrie. Deze komedie draait alles om geluidsoverlast. De een heeft last van herrie terwijl de ander nergens problemen ziet. Als het geschreeuw uit de hand loopt, moet het gezag ingrijpen. Of dat het probleem oplost of juist nog voor meer verwarring zorgt, ontdekken de bezoekers tijdens deze humoristische voorstelling. Toneelvereniging Knal, kunst naar arbeid leende, speelt ruim 50 jaar geleden haar eerste wagenspel. En dat begon als een eenmalig project, groeide uit tot een jaarlijkse traditie in Leende en Leenderstrijp. De voorstelling wordt muzikaal omlijst door het Strijpskapelleke en Sambuca. Zaterdag om 16:30 op het Kaatsveld in Leenderstrijp. En zondag om 14:30 in het Rietje Boshoven in Leende. En om 17:00 achter het Kloosterhof om de Julianastraat 3 in Leende. Toegang is gratis. Meer informatie vind je op knaltoneel.nl. En tot zover dit blokje agendaberichten. Het is allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
7: Start je dag met Fortune Coffee.
8: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een 500 miljoen euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ja, deze woensdag is dan toch enigszins een beetje grijsachtig begonnen. Maar naarmate de middag vordert, wordt het toch steeds beter. Hey, goedemiddag. Welkom bij dit nieuwe tussenuur van 3 uur vanmiddag. Hey.

Ja, toch wel een heerlijk begin hè, van dit nieuwe tussenuur hadden wij de Rolling Stones en Angry. Tijdens de lezing Suiker, een wolf in schaapskleren op 25 juni in Bibliotheek Heze gaat internist Hans van Gorp in op de invloed van voeding en ook suikergebruik op de gezondheid en de rol daarvan bij verschillende welvaartsziekten. Hans van Gorp die werkte al ruim 29 jaar als internist in het Anna Ziekenhuis in Gelderop en was daarbij nog 15 jaar werkzaam als internist en endoscopist in ziekenhuizen in Nijmegen en in Weert. Donderdag 25 juni, het begint om 8 uur. Locatie Bibliotheek Heze, het dorpshuis Het Perron in Heze. De entree is €5, inclusief een kopje koffie of thee, maar dan wel zonder suiker.

0: ik afgelopen week in de apotheek bij ons in het dorp. Ja, ook ik moet wel eens een keer iets hebben. En er stonden daar van allerlei lekkere dingen uitgestald. Een blikje cola, een of andere snack. Ik weet het allemaal niet wat er allemaal stond. En er lagen dan suikerklontjes bij. Dan schrik je toch wel hoeveel suiker er overal in zit. Dus dat is toch wel een wolf in schaapskleren, zoals Hans van Gorp zegt. Hadden we Ellen & Miles en Jordan Black Velvet.
1: Radio.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent. Hoor die

Jack en Jack en Jonas Blue hadden wij met Rise. De nominaties voor fietswerkgever van het jaar die zijn inmiddels geopend. Voor het vierde jaar op rij vindt dit najaar de fietswerkgever van het jaar verkiezing plaats. Brabant Bereikbaar en Brainport Bereikbaar belonen hiermee Brabantse werkgevers die hun medewerkers actief op de fiets weten te krijgen. En chipfabrikant ASML in Veldhoven was eerder al een van de winnaars. De winnaars worden op 21 september tijdens de Brainport Bike Summit bekendgemaakt. Dat is een event voor bedrijven, overheden en mobiliteitsexperts. Gericht op het maken van de fiets als dé standaard voor woon- en werkverkeer in de regio Eindhoven. Een goede zaak. Dit is Michael Jackson.

Maar normaal gesproken komt er dan nog zo'n griezelig akelig lachje achteraan. Maar in deze versie niet. Hadden wij Michael Jackson en Jordan Thriller. Het is daarmee 10 minuten voor 3:30 geworden. Ja, het balletje blijft maar rollen in de Verenigde Staten, in Canada, maar ook in Mexico. En ik denk dat we toch al kunnen spreken van een heel verrassend WK. Want er zijn verrassende uitslagen geweest, nu al. Dit is Shakira en Burna Boy.

Ik heb zelfs begrepen dat er een Spaanse voetbalsupporter 1 miljoen euro is verloren. Want hij had natuurlijk nooit voorspeld dat Spanje niet van Kaapverje zou winnen. Shakira en Burna Boy hadden we met Dijden.

Dat is een plaat van een jaar geleden. Bente en Bluff tezamen op één plaatje met Hoe hou ik dit vast? Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Hè. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Doen wij de rest. Leuke liedjes voor je draaien ook. Dit is Gwen Stefani en

Het is muziek van Beyoncé en je hoorde Break My Soul in dit tussenuur. We doen dit elke werkdag van maandag tot en met vrijdag tussen 2 en 3 uur. En u als luisteraar kunt altijd reageren op dit programma als u dat zou willen. In het weekende van 20 en 21 juni tijdens Strijpkermis brengt toneelvereniging Knal weer haar wagenspel op de planken. En dit jaar speelt de vereniging het door André Verhees geschreven en geregisseerde kolderieke stuk. En dat heet Veul Herrie. Zaterdag 20 juni, het begint om 16:30 op het Kaatsveld aan het Leenderstrijp. En vanwege het WK voetbal is de aanvang iets vervroegd, zodat bezoekers aansluitend de wedstrijd Nederland-Zweden kunnen gaan volgen.

Damon en I Promised Myself. Dus aanstaande zondag tijdens de altijd gezellige kermis in Strijp brengt toneelvereniging Knal weer haar wagenspel op de planken. Het koldrieke stuk heet Veul Herrie. Het begint om 16:30 dus in Lenenstrijp op het Kaatsveld. En daarna kun je dus gezamenlijk kijken naar de voetbalwedstrijd in Nederland-Zweden. Maar ze voeren het de dag later, zondag 21 juni, nog twee keer op. Dus 2 keer in Leende, om 14:30 op het pleintje, het Rietje in Boshoven in Leende. En om 17:00 voor de 2e keer achter Kloosterhof, Julianastraat 3 in Leende. De toegang die is gratis, maar na afloop, zoals te doen gebruikelijk, wordt er rondgegaan met de pet. Maar een vrijwillige bijdrage kan ook digitaal worden gedaan. Dat hebben ze slim bekeken, want niet iedereen heeft tegenwoordig nog contant geld.

Ja, een toffe gast, deze Peter Tosh. En je hoorde dus I'm the toughest in het tussenuur op deze woensdagmiddag. Straks om 4 uur zijn we er uiteraard ook weer met een nieuwe Echt van Echt tussen 4 en 6 uur. Met daarin weer aandacht voor de horizon, agenda, boordevol, leuke muziek ook. Dus blijf vooral lekker luisteren. Vanaf 6 uur tot 7 uur doen we uiteraard weer een nieuwe knooppunt Leen de Rijden met collega en vriend Frans van Dam. En later hebben we nog de woensdag editie van Horizon Verbreed. Dus blijft u maar eens lekker luisteren. Dit is Bruno Mars en I Just Might.

Ja, we zijn er alweer een beetje doorheen. Door dit tussenuur hadden wij trouwens nog No Doubt met It's My Life. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne middag van. En straks eerder al gezegd om 4 uur, dan melden wij ons weer voor een nieuwe aflevering van het programma Echt Van Hè.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
6: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een 500 miljoen euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet 3 voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verder op en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file in het zuiden van het land, maar de meeste files leveren eigenlijk nog heel weinig vertraging op. Op de A27 is het wat drukker van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum bij elkaar 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je 10 minuten. Op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel ook 10 minuten vertraging. En op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij Hooipolder is het oponthoud ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van echt.
6: Ja, de dag is een beetje grijzig begonnen, maar naarmate de dag vordert, wordt het steeds beter en beter. En niet alleen het weer, maar ook de muziek. Welkom bij deze nieuwe aflevering van

0: nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: Radio Horizon.
2: Ik moet even parken, biertje, vrienden. Ik ken

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Het heet Parkje Biertje Vrienden en het wordt gezongen door Mark Floor en ook Snelle. En daar staan zij nog heel voorzichtig mee genoteerd in de hitparade. Het is hartstikke nieuw. Dit is Cloud uit Zuid-Afrika en Substitute.

zo zie je maar weer. Het hoeft niet altijd te moeilijk te zijn om een titel te bedenken voor een plaatje. Dat deed Bob Sinclair ook niet al te moeilijk over. Je hoorde de La La Song, maar het past lekker bij dit weer waar we mee te maken hebben ook de komende dagen. Het wordt weer zomers. Heerlijk is dat toch. Teddy Swims, 5:10 en Mr. Know It All.

komende week, einde van 20 en 21 juni, vindt er weer de Strijpse kermis plaats. En toneelvereniging Knal die brengt weer haar wagenspel op de planken tijdens de kermis in Strijp. En dit jaar speelt de vereniging het door André Verhees geschreven en geregisseerde kolderieke stuk Veul Herrie. En dat brengen ze zondag 20 juni dus op de planken. Het begint om 16:30 op het Kaatsveld in Leenderstrijp. En vanwege het WK voetbal is de aanvang vervroegd, zodat bezoekers aansluitend ook de wedstrijd Nederland-Zweden kunnen volgen. Dat hebben ze slim bekeken daar. Ze voeren het niet alleen op zaterdag 20 juni op het wagenspel, toneelvereniging Knal, maar dat doen ze zondag 21 juni nog een keertje. Om 14:30 op het pleintje Het Rietje, Boshoven in Leende. En om 17:00 nog een keer achter Kloosterhof, Julianenstraat nummer 3 in Leende.

zaterdag tijdens de kermis in Linderstrijp. Het Kolderiekenwagenspel van toneelvereniging Knal om 16:30. En zondag doen ze dat dan nog 2 keer in Leende. En de toegang is gratis, waren we nog even vergeten te vertellen. Maar na afloop wordt er natuurlijk wel rondgegaan met de pet. Maar een vrijwillige bijdrage kan ook digitaal gedaan worden. Het is maar dat u het weet.

0: baby.
1: Ja, Clean Bandit en Anne-Marie hoorde je met Cry Baby. Zometeen doen we natuurlijk ook weer een nieuwe aflevering van de Horizon Agenda. Redactie Hans van den Broek, presentatie Hans van Groezen. Maar nu eerst Matthias Rijm.

Ja, lekker plaatje voor in de auto ook, hè? Lekker een beetje meebleren met Matthias Rijm en Verdammt Dich Lieb Dich. Het is 5:30 geworden en misschien ben jij op dit moment wel rijdende in je auto. Misschien ook wel richting knooppunt Leendrijden, je weet maar nooit. Maar dan kunnen we elkaar de hand geven, want zoals te doen gebruikelijk zijn wij ook elke werkdag onderweg naar knooppunt Leendrijden. Straks om 6:00 met Frans Verdam, maar rij wel voorzichtig. Dit is Sister Sledge en Lost in Music.

0: Tijdens de lezing Suiker, een wolf in schaapskleren gaat internist Hans van Gorp in op de invloed van voeding en suikergebruik op de gezondheid en de rol daarvan bij verschillende welvaartsziekten. Van Gorp neemt bezoekers mee in de ontwikkeling van onze voeding door de jaren heen en legt uit welke gevolgen een hoge inname van snelle suikers kan hebben voor de gezondheid. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan aandoeningen zoals diabetes 2, hart- en vaatziekten en overgewicht. Ook komt aan bod welke rol koolhydraatbeperking kan spelen bij het verbeteren van je gezondheid. Donderdagavond, 25 juni, in de bibliotheek Heze, dorpshuis Het Perron. Het begint om 8 uur, de entree is €5 en dat is inclusief koffie of thee. Zoals elk jaar vindt op woensdag 24 juni om 19:30 de jaarlijkse Sint-Jansviering plaats bij de Sint-Janskapel in Leenderstrijp. Tijdens de heilige mis staat de traditionele wijding van de Sint-Janstrossen centraal. Bezoekers kunnen hiervoor zelf een Sint-Janstross samenstellen van verschillende veldbloemen en planten. Volgens eeuwenoude traditie wordt de gewijde tros thuis aan de voordeur of aan de gevel gehangen en daarmee wordt bescherming gevraagd tegen noodweer en onheil en hoopt men daarmee geluk en gezondheid voor het huis en gezin te ontvangen. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze bijzondere viering en traditie mee te beleven op woensdag 24 juni om 19:30 in de Sint-Janskapel aan de Kapelstraat 15 in Leenderstrijp. Troubadour Diddley David, de artiestennaam van David Cornelissen, verzorgt op zaterdag 20 juni een optreden in de Schoenendoos in Heze. Liefhebbers van folk, volksmuziek en luisterliedjes mogen zich verheugen op deze muzikale avond. David Cornelissen trekt al jarenlang als troubadour door het land met gitaar en fluit en daarnaast bespeelt hij de mandoline en de banjo. Ook speelt hij in diverse folkgezelschappen, waaronder de legendarische Vulpoepers. Tijdens dit optreden brengt hij een mix van oude volksmuziek en eigen nummers. Daarbij houdt hij de traditie van troubadourschap levend, terwijl hij ook ruimte geeft aan nieuw werk. En hij wordt voor dit concert vergezeld door een zangeres uit Tilburg. Zaterdag 20 juni, de inloop is om 19:30, de aanvang is om 20:00 in de Schoenendoos in Heze. Reserveren kan via de website van de Schoenendoos. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Hoorden wij Kanaan en The Waving Flag. Het is een single van de Canadese Somalische rapper Kanaan. Het werd door Coca-Cola in die tijd als lied voor het WK voetbal 2010 gekozen. Het werd veel gedraaid in die periode. Maar het lied behoorde echter niet tot de officiële tunes van het WK. Ja, het WK, we hebben er nu opnieuw mee te maken. En Shakira met Burna Boy hebben daarover een heel mooi plaatje gemaakt. Maar dit is een andere van Shakira, Pure Intuition.

is 5:10 geworden op deze woensdagmiddag. Hadden wij Shakira met Pure Intuition. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, deel het met ons. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Is dit Somber and the Homewrecker?

0: Ja, de tijd gaat snel wanneer je naar je zin hebt. Zometeen alweer het allerlaatste weer, nieuws en verkeer hier vanuit de studio in Maarhezen. Was dit nog muziek van Samber en Jordan de Homewrecker.
1: Oh yeah! Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: De hits die je kent.
0: En dan doen we deze nog. Hele moeilijke titel, maar als je het snel doet, gaat het vaak best goed. There's a guy works down the chip chop thrashies Elvis. Dit is Kirsty.

0: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
3: DAB+.
4: En overal online.
3: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voer de kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september over open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 maal een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 80 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A27 Breda-Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk is het tijdverlies ruim 10 minuten. A27 Utrecht-Breda bij Werkendam een kwartier oponthoud. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Boksmeer ongeveer 20 minuten vertraging door asfaltschade. Op de N69 Neerpelt-Veldhoven in beide richtingen ruim een kwartier vertraging bij de Belgische grens. En op de N264 Udegennep bij Wilbertoord 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Horizon. Peter van Echt.

7 na 5 uur geworden op deze woensdag. Deze 17e juni hadden wij Milky Chains en The Stolen Dance. Zijn wij zo'n beetje halverwege het programma Echt van Echt. Zo kunnen we het eigenlijk wel stellen. Hoe dan ook, een bijzonder goede middag. En leuk dat je luistert. Dit is Suzanne en Freek.

0: 9.
1: Echt van echt nog tot 6 uur. Deze woensdagmiddag hadden wij Suzanne en Freek en halverwege. We nemen nu even mee terug naar 6 september 1977. Toen speelde Elton John bij de uitvaart van de verongelukte prinses Diana in de Westminster Abbey van Londen de herschreven versie van deze Candle in the Wind. Goodbye.

voetjes van de vloer op deze woensdagmiddag na Elton John met Candle in the Wind. Was dit muziek van totale andere orde? Hadden wij de Tramps en je hoorde Shout. Gaan we naar de hitparade van dit moment. Is dit de nieuwe van Cameron Whitcomb en Kingdom.

Ja, we houden er lekker de vaart in met de nieuwe van Cameron Whitcomb en You're the Kingdom of Fear. Motorrijders, strikers en zijspanrijders uit binnen- en buitenland komen vrijdag 3 tot en met zondag 5 juli samen in Budel voor de 25e editie van het Klimroos treffen. Met als hoogtepunt de traditionele toerrit voor de deelnemers van de Klimroos. Je hoort er straks meer over in de Horizon Agenda. Dus lekker blijven luisteren. Lost Frequencies en James Blunt en Melody.

maar snel een einde aan komen. Dat zou uiteindelijk voor iedereen het beste zijn natuurlijk. Hadden we Kensington uit Utrecht, Mistatje en Jorden War. Zometeen een nieuwe horizon agenda.

0: Heergeboren de Grote Heide houdt zaterdag van 11 tot 3 uur een open dag op de boerderij aan de Kranendonk 13 in Soerendonk. Bezoekers kunnen kennis maken met de boerderij, de leden en de wijze van voedselproductie. Heergeboeren de Grote Heide verbouwt sinds 2019 groente, fruit en andere voedselproducten op landgoed de Baronie van Kranendonk. Tijdens de open dag zijn er rondleidingen over het terrein en geven leden uitleg over het werk als herenboer. Ook boer Bram vertelt over het werk op het land en de keuzes die tijdens het seizoen worden gemaakt. Daarnaast is er een herenboermarkt met lokale biologische en hergebruikte producten. Bezoekers kunnen ook kennis maken met Brabant Streekgoed, een samenwerking van boeren, telers en makers uit de regio die hun producten rechtstreeks aanbieden aan de consument. En wil je meer weten over deelname aan Herenboeren de Grote Heide, dan kan je tijdens de open dag informatie krijgen over het lidmaatschap en de mogelijkheden om mede-eigenaar van de boerderij te worden. Komende zaterdag van 11 tot 3 uur aan de Kranendonk 13 in Soerendonk. Toegang is gratis. IVN Heeseleende organiseert aanstaande vrijdag een avondfietstocht over de Strabergse Hei. De tocht voert deelnemers langs de uitgestrekte heidevelden en vennen van dit bijzondere natuurgebied in de omgeving van Heze. Onder begeleiding van natuurgidsen fietsen deelnemers richting het Beuven, het grootste heideven van Nederland. Ook wordt als tijd toelaat een bezoek gebracht aan het Rondvenneke, de Pingo-ruïne en de Hoenderboom. Onderweg vertellen de gidsen over planten, dieren en het landschap van dit bijzondere natuurgebied. Kans is groot dat er boven het water een van de vele libellensoorten te zien is. Ook het tegenkomen van de heidekikker of een rugstreeppad is mogelijk. De fietstocht is geschikt voor gezinnen met kinderen en duurt ongeveer 2,5 uur. Komende vrijdag vanaf 7:30. Het vertrekpunt is de parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul. Meer informatie over deze fietstocht en andere activiteiten van IVN Heeseleende vind je op de website van IVN Heeseleende. Komend weekend tijdens de strijpkermis brengt toneelvereniging Knal weer haar wagenspel op de planken. En dit keer is dat het kolderieke stuk Veul Herrie. Deze komedie draait alles om geluidsoverlast. De een heeft last van herrie terwijl de ander nergens problemen ziet. Als het geschreeuw uit de hand loopt, moet het gezag ingrijpen. Of dat het probleem oplost of juist nog voor meer verwarring zorgt, ontdekken de bezoekers tijdens deze humoristische voorstelling. Toneelvereniging Knal, kunst naar arbeid leende, speelt ruim 50 jaar geleden haar eerste wagenspel. En dat begon als een eenmalig project, groeide uit tot een jaarlijkse traditie in Leende en Leenderstrijp. De voorstelling wordt muzikaal omlijst door het Strijpskapelleke en Sambuca. Zaterdag om 16:30 op het Kaatsveld in Leenderstrijp. En zondag om 14:30 in het Rietje Boshoven in Leende. En om 17:00 achter het Kloosterhof om de Julianastraat 3 in Leende. Toegang is gratis. Meer informatie vind je op knaltoneel.nl. En tot zover dit blokje agendaberichten. Het is allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

hadden we met Talk. En daarvoor nog Harry Styles en The American Girls. En daar nog voor alweer de allerlaatste Horizon Agenda voor deze woensdagmiddag. Met dank aan Hans van den Broek en Hans van Groezen. We spreken elkaar morgen uiteraard weer. Oh, yeah.

0: Horizon.
1: Radio Horizon.
2: En daarmee zijn we dan toch aan het einde gekomen ook van deze Echt van Echt. Bedankt voor het luisteren. Zometeen veel plezier met collega Frans en het programma Knooppunt Leendrijden. Tot morgenmiddag om een uurtje of twee.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: een kijkje op fortune.nl of kom gewoon eens op bezoek bij Fortune Koffie, gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een 3e jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
4: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Helene de Geest van de AWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel is de vertraging een kwartier. De andere kant op tussen Culemborg en Zaltbommel ook 20 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam zijn nog een kwartier in de file. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Boksmeer een half uur vertraging door slecht asfalt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

band was actief tussen 1979 en 1989. En dit zat er ongeveer midden in 1985. De band van L, Mark, Randy en Bunny de Barge. Later werden daar nog Bobby en Chico de Barge toegevoegd. Grote familie daar. 6 over 6 Radio Horizon. Frans van Dam onderweg naar de Joe Jackson Band. Maar eerst deze. Hier is Direct. It's

deze rock reggae cover van het nummer van Jimmy Cliff. Die bracht het uit in 1972 alweer. The Harder They Come. Dit keer door, u had het al gehoord, Joe Jackson en zijn band. 6:15, we zijn onderweg naar een aantal zeer warme dagen. 33, 34 graden. Dus veel drinken is het devies. Wel water natuurlijk. Dat werkt het beste, hè? Dat weet je wel. Straks nog de nieuwe Simple Shazam. Die nieuwe van Tove Lo. Maar eerst deze. Leuk. Bill Withers, Grover Washington Jr. Just the Two of Us.

is Robin. Kom uit in 2007. With Every Heartbeat. Daarvoor Yugel en Salto. Ze komen uit Frankrijk. En we draaien de Jamaican Bam Bam. Ook alweer een sample erin van een Jamaicaanse reggae-artiest. Vijf voor half zeven. Komt een nieuw album uit van Olivia Rodrigo. The Cure heet die. En laat die nou net meezingen. De zanger van de band, Robert Smith. Nieuwe single.

0: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staan nog 3 files. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel is de vertraging nog 5 minuten. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 10 minuten vertraging. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Boksmeer 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leende.

Meestal werden de nummers op het Philadelphia-label geschreven en geproduceerd door Leon Gamble en Kenny Huff. In dit geval niet hoor. Geschreven door Vaughn Gray en Sherman Marshall. Voor Lou Rawls. When you hear Lou, you've heard it all. Wat een heerlijke albumtitel. 1978 draaiden we nog een keer Lady Love.

Thomas Bangalter, dat was de grote man achter Stardust. Dat is een van de leden van Daft Punk. Alan Braak, zijn zanger was Benjamin Diamond. Jazeker, music sounds better with you. En daarvoor China Crisis. Dat was lang geleden, zeg. Tragedy and Mystery draaiden we nog een keer. En over lang geleden gesproken. Productie van Stark, Aitken en Waterman voor Bananarama. Hier is I've Heard a Rumor.

My Baby Takes the Morning Train. Die hadden we natuurlijk ook kunnen draaien. Maar we dachten, laten we eens wat uit een Bondfilm doen. We zijn aan het wachten op de aankondiging van de nieuwe James Bond natuurlijk. 1981, Sinead Easton en For Your Eyes Only draaiden we nog een keer. Straks nog, Tove Lo en Stromae, die nieuwe simpeltjes zijn. Wat een goede plaat is dat, zeg. De Pleur heet die. Maar eerst deze, Ilse de Lange van Eigen Bodem, Next to Me.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
3: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen, zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
2: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Boksmeer. Daar is de vertraging 10 minuten. En op de N261 Tilburg-Waalwijk tussen Kaatsheuvel en de aansluiting met de A59 een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
3: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
4: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
3: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
2: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond. En ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jesselkus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
3: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenen ze hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
2: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden en in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Heemstede, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
3: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
2: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
4: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
2: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn ook dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.